Het is hier bij de schaterende luiken van alle kleuren en maten dat ik mij bevind. Nachten pakken met onrust en zwaarte, maar niemand zal weten waar ik was die dag. Toen de bries en de smakelijke prosecco, het stralende geest tot daaraan van jou, hier aan de zee met een beetje geluk, een nieuw leven inblazen. En het leven die nooit stopt met rust en oneindigheid. Was dat maar waar wij konden leven.